0: naar Boe en Greer.
1: Zo kan wel wie me eens lieber hem, zomaar vliegen, lukken, lukken,
0: lukken. Of vroeger nog zo her, wie